0: Nou het hulle ooit gehad, die Sierum Daya Kort, is hy een kras, crooked, stovepipe, ja, die was je niet, en dan het klier is, ja, dis hier, nee, het nou het sê nie, Vivian, happy birthday, your sisters, from your sisters, they're everywhere, ja, yeah. Oké, okay. Het drie, noont aan is aan doen, het loop ook schiet, is goed, noont aan het, noont aan het hier, Métis Nation, NR2, Nipazi, at Hihanasa, Adrian, Nuhalatala Tadoha, Nuhalatala that is a Turner Lake, Adin Katsen, Duna, at 5 o'clock. Ko Norel, Ihade, Oshilese, Dantaya, Goldyard, and Horko Dolila, supper, the Shijel, Yhadatis, 5 o'clock, we tanke quen, don't ask near he. Ja sekerat je die nu nene kota roos ja roos die nu wel kort ja santi bega honi tei ost bega honi nu het schieten ni fazi het is aan dan hel korin ni ha niet ja de kosti ha die dan die zijn bijna roostere die fazi aan Todd Lake project F4 uranium dat is een kort zijn zo doen zo 5 o'clock ko norel die had de ja die hou zijn je tang ke kwe Virgin Harris Arena, 5 o'clock, this is Eliha, the noise at DC. What I think caught the buzz is on the scene. Then I go to Borough New York, the scene, it's in scene. Then I not need tell us on. No said the ha ho, as Indiana, Tobac, but the old key, no let, is rich, is it the old tool, and it's in scene. The Begaro is that AC. Tadu, no said the assay. Yeah, green, the Indiana, Tobac. Nante is de hodni no ha begewaski zineti da hund ehasi Environment Canada. But da gara was a trisha net geno say Heidi Hug, yeah, Amber Bear, that's for you. Yellow Rose is NBC, da hodni ke.
1: Hey, you're listening to Dove on the Dene Hone. Hey.